op vakantie, toen ik daar een jager zag staan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van een man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?